0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: baby.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
3: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
1: Lokale omroep.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

een heel klein beetje denken aan Sister Act. Mag natuurlijk niet, want dit liedje van I Will Follow Him staat natuurlijk op zichzelf. Maar het werd toen wel gebruikt in de film, hè? Ja, althans de versie van José niet, maar wel een andere. De tekst in elk geval wel, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 3 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagochtend. Zo, het is bijna weekend. Het is bijna klaar voor de rest van de week. Nog eventjes vandaag de laatste puntjes op de i zetten op je werk misschien. En dan kun je weekend gaan vieren. Of je hebt geen weekend, je moet gewoon doorgaan. Ja, als je maar zin hebt, hè. Ja, ze zeggen wel eens van... heb zin en krijg niet de pest in. En zo is het maar net, hè. Ja, ja, een Haagse gynaecoloog die heeft bij vruchtbaarheidsbehandelingen in de jaren 70 en 80 zijn eigen zaad gebruikt. Dat bleek eerder al uit DNA-onderzoek, maar is nu pas bekendgemaakt via de media. Ja, 2 bevestigde donorkinderen zijn onlangs ook ingelicht. Het Haga ziekenhuis, want daar gaat het om, laat onderzoek doen naar het handelen van de arts en roept mogelijke betrokkenen op om zich te melden. Ja, de arts Ed Goermans leeft niet meer, hij is al overleden. Maar hij had van begin jaren 70 tot 1986 een vruchtbaarheidskliniek in het toenmalige Leinburg ziekenhuis, dat nu dus het Haga ziekenhuis is. Nou ja, de arts die werd ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Een onderzoek was gevolgd, maar bewijs bleef toen uit. Nou ja, vele jaren later toen kwamen andere zaaddokters in het nieuws, zoals onder andere Jan Kabaat. En toen dachten we, nou, laten we ook eens even wat meer onderzoek gaan doen naar Goermans. Nou ja, Goermans, die is dus al overleden. Ik zei het al, maar ja, het ziekenhuis is in gesprek gegaan met de nabestaanden. En die begrepen volgens het ziekenhuis dat donorkinderen recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Ja, dat is wel zo. Kijk, je kunt wel donor zijn bijvoorbeeld, hè, maar... Ja, je kunt dan zeggen, ik wil geheim blijven. Dat was in het begin ook een beetje een verkooppraatje. Want ja, anders dan werd niemand donor. Maar ja, die kinderen die willen toch uiteindelijk weten wie hun vader is. Hè? Dus die gaan altijd op onderzoek uit. Hè? Ja, je kunt toch zo klein zijn als kind dat de moeder denkt van nou, die vraagt niet naar de vader. Nou, uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Wie is eigenlijk mijn papa? Ja, en als je dan als moeder niet zegt wie het is... Dan gaat zo'n kind zelf gewoon op onderzoek uit. De drang om te weten waar je roots ligt, is er altijd, hè? Ja, dus hoe je het ook bent of keert, hè? Maar goed, men doet dus nu onderzoek naar de gynaecoloog Goermans, die dus al is overleden. Wat betreft het ziekenhuis in Den Haag. Ja, een van de donorkinderen van deze gynaecoloog in Den Haag, die zegt anoniem tegen de regionale omroep, ik werd gebeld. Het was een hele lange, discrete inleiding en ik zei alleen maar, kan het sneller? En toen zeiden ze dat ik officieel gematcht was met Goermans. Nou ja, het was voor mij al overduidelijk. De vrouw had al jaren het vermoeden dat de gynaecoloog haar biologische vader was. Maar ja, ze wist het niet zeker, hè. Ja, en dit is nu eigenlijk 99,9% zeker, hè. Ja. Goed, nou ja, meer onderzoek volgt, hè. Het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag vrijdag en we hebben weer veel zangers, veel zangeressen, veel beentjes, veel muziek. Dus blijf luisteren en natuurlijk ook het allerlaatste nieuws, hè.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: Alleen op vrijdag, Elvis Presley. Je hoorde de woedende hart, het houten hart van Elvis Presley voorbij komen. Moesie den, ja. Voor de wekker wakker, welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Ja, de dag waarop de stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain als hoofdstad van de kolonie Nieuw-Frankrijk. Quebec ligt tegenwoordig in Canada, maar is niet de hoofdstad van het land. Dat is namelijk Ottawa. En Otto Benz, de driewieler, die maakt zijn eerste proefrit in 1886. De wagen die wordt gezien als de moeder van alle automobielen, rijdt rond in Mannheim in Duitsland. Ja, met zijn 0,9 paardenkrachten haalt hij een snelheid van 16 kilometer per uur. Dus was het begonnen. De autobranche, ja, de driewieler van Otto Benz. En als laatste in 1914 de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco wordt in gebruik genomen. Nou ja, anno 2026 gaan we nog steeds aan het bellen met elkaar via WhatsApp. Natuurlijk via de GSM, maar de vaste lijnen bestaan natuurlijk ook nog steeds. Hè? Ja. Ja, vandaag komen er in het noordoosten wolkenvelden voor. Er is kans op een bui. Op andere plekken is het zonnig en droog. Vanmiddag zon en wolken. De meeste zon vinden we in het zuiden. Er is een matige noordwestenwind, 3 tot 4 boven. In het zuidoosten kan het zelfs lokaal nog 25 graden worden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht richting zaterdag komen er ook weer wolkenvelden. Temperatuur in de nacht tussen de 11 en de 17 graden. En zaterdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt dan warm, 23 tot 28 graden. Dus vandaag iets koeler. Wordt het 25 graden ongeveer in het zuiden. En op andere plekken rond de 18 à 24 graden. Dus ja, het is vandaag nog wel redelijk toeven, denk ik. Hè? Ja. Mocht je willen reageren op dit ochtendradioprogramma, kan dat, hè? Via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. Work.

Bailame, Bailame. Ja, lekker plaatje. Binnengekregen via de speciale e-mail. Hè. Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is vandaag de naamdag van de heilige Thomas. Oftewel Thomas, een van de 12 apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking ongelovige Thomas komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie volgens Johannes. Waarin Thomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Omdat hij zijn vinger in Jezus wonden zou leggen. Ja, in de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij met u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Ja, de leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hem: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft. Ja, mooi hè. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest aan wie gezonden vergeeft. Nou ja, Thomas die geloofde er niks van. En sindsdien hebben we natuurlijk ook het gezegde vandaag, hè? De ongelovige Thomas. Ja. Je hoort het nog wel eens voorbij komen hoor. Dat bekende gezegde wat er stamt uit het testament.

ooit een keer opgericht in Genua in 1975. Mattia Bazar. Ja, ze treden nog steeds op. Ze geven nog steeds concertjes. Ja, de leadzangeres is Antonella Ruggiero. Ja, ze heeft een iconisch bereik. En ze is zeer veelzijdig. Ja. Goed voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton.

Ja, een hele goede morgen. Even kijken naar de drukte op de weg. Het is inderdaad druk overal. A4 Rotterdam-Amsterdam. Iedereen wil graag snel naar zijn werk. Om dan snel weer naar huis te gaan in verband met het weekend. De A20, Hoek van Holland-Gouda. De A27 is het druk. Waarschuwing ook op de weg richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden sowieso tot 17 juli. Utrecht-Breda, daar is de weg, het knooppunt Gorinchem dicht in verband met de wegwerkzaamheden. Iets verderop, Ede-Barneveld, de A30, daar wordt aan de weg gewerkt. Den Haag richting Amsterdam, daar staat ook een klein filetje. Amsterdam-Den Haag en wel bij Kaagdorp, daar wordt aan de weg gewerkt. En tot besluit ook nog eventjes de N50, Zwolle-Emmeloord, richting Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. De verbindingsweg is dicht. En dat duurt nog even voordat die klaar is. 27 juli. Dan gaat die pas weer open.

Ja, nog even afwachten en dan komt hij eraan. De Franse Week hier bij Voor de Wekker Wakker. Ingrid, Tout est pour tout, wordt hier bij dit ochtendradio Vuitton. Ja, het is het vierjaarlijkse evenement Sail Harlingen wat vandaag weer gaat beginnen. Dus veel bootjes aan het water. Het is mooi weer, dus waarom zou je er niet heen gaan? En Madonna die gaat haar nieuwe studioalbum uitbrengen vandaag. Nou, beter gezegd, hij staat er al op. Dus ik heb de liedjes hier al klaarstaan. Dus misschien kunnen we er zo dadelijk al eentje gaan draaien. Maar in elk geval staat via de muziekaanbieders staat het al helemaal compleet. Ja, het weer vandaag in het noordoosten kan alleen nog een buitje vallen. Er is geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar hier en daar is er ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden vandaag.

Alleen op vrijdag, Elvis Presley hoorde Such a Night, een liedje uit 1964. Ja, de Amerikaanse zangeres Madonna die brengt haar nieuwe studioalbum uit vandaag. Confessions on a Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient als het lang verwachte vervolg op haar discoplaat uit 2005. Nou, ik ben benieuwd.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: deze.
1: Wat?

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

and it burns.

0: de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

good man one time to one woman.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorle.

I like your stories.

dance without thinking.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaal.

0: omroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.